Magnolia, hier de meermin. Ja, even de weersverwachting voor u. Is hier lekker weer en windje, maar paard gaat een beetje uit hier, want de stroming wordt minder. Ja, die is er nog steeds, maar er mag wel een boelvoertje bij van mij. Maar goed, het wisselt hier af met de golven, dan ga ik weer 5 knopen, dan ga ik weer 7 knopen, daar blijf ik in zitten.

wij zijn om 7:30 vertrokken. Komt goed, we zien elkaar in ieder geval op Guernsey. Oké, oversluiten. En hoe gaat het bij de Fast Farm? Maar dan moet je de grote marifoon pakken, want ik ben veel te ver weg.

helemaal duidelijk doorgekomen. Bedoelde jij dat hij een beetje zeeziek is? Oké, nou, we houden elkaar op de hoogte en houden contact. Doe ze de goed.

Ja, kant en klaar. Oké, nou, nog een paar uurtjes. Oh, en de meerwind vertelde dat de stroming bij hun wat minder is geworden, waardoor de snelheid afneemt. De wind staat er nog

Yeah, Candlestick, Vesta. Dat is goed. Nou ja, had dat net nog gemogen. Dit had dat meer gemogen.